0: hey,
1: hey! Hij loopt vanaf tijd, hij loopt voor, tijd pis, tijd van die vier.
0: Ja, hij gaat bij de taal, daar waren nog. Loop nou, samen op bij de taal. Nou!